0: Sweden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
1: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.

Nou ja, toe hartelijk goeiemorgen en welkom is ingeskakel bij Eden FM. My naam is Julien, ek keer samen die tot en met 12 uur vandag met die Kontai program. Dit is so 13 minuten na 9. Ja, ek is terug op my pos, net vir vandag en morgen. En dan is ek alweer vrijdag op die outskits, daar in George, met die soepduif. So gepraat van die soepduif, ek wil baie dankie sê daar aan die span in Dijsselsdorp wat ons so mooi ontvang het, wat so mooi aan ons gekyk het. Dit is nou Sharon van Rooyen en haar span sister Rita en ook Sharon se husband. En allemaal daar wat so lekker saam met ons gekyk het. Dit was nou maandagochtend daar aan die kant van Dijsselsdorp. Ons het gestaan in Bokkerhout. Wat a view, mense. Het was baie nice om daar te wees. En toe beweeg ons daar van Bokkerhout af, na de rust toe, by Blomdek Tavern, daar by om George in die span. Ons wil ook vir om George sê, baie dankie. Toe ons daar kom, toe is daar so'n lange koek, tafel gedek, mense. So, om George, baie dankie. En daar klaar gemaakt en toe vat ons weer pad terug na Dijsselsdorp toe en daar het ons by juffrou Looi middag ete geniet, maar ons

Goeiemôre Jolien. Hulle, ek is so bly om dan weer Eden te hoor, daar wat ek vandaan kom, was Eden. En nou voel het weer, ek is thuis in die huis. Laat het goed gaan, ons zien mekaar, maar vrijdag daar bij Piekepij, ik is weer terug in George. Zeg wat, Derel, ik zeg, ik lees erom. Hij klinkt gezond. Hij klinkt baie beter. Ik denk zo maar mee daar van die soep drijven. Ja, nee. Ons zien mekaar vrijdag bij die soep drijven. Daar bij Piekepij, ik is terug in George.

0: Die spelers in Die Bankroof is
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.

0: Nou ja, welkom terug hier by jou stem natuurlik in die hart van die paradys. Groete daar aan julle span 13 minute oor die uur van 1 uur. En ons staan vir jou regstreeks hier voor YouSafe, né? Ons sê ook baie dankie aan Cecilia en haar span hier van YouSafe. As ons gelukkig is, gaan ons vir Cecilia in die hande kry. Iemand sê my goeiemiddag, Sebastian, Eden FM, bly. Julle is van julle is hier in Ladysmith. En ek wil net vir Mary Papier en Felicia Blou, Lee en die stuurman Natasha Jonas hulle sê, hulle moet hulle werk geniet daar by Nuts, ok, een mooie dag vir jou ook nie, baie dankie daar, dit is nou Felicia en hierdie prachtige boodskap hier vir ons stuur. Felicia, baie dankie man, ons waardeer jou rechtig waar. Kom ons hoor, wat sê my groot vriend, die so een vriendin, hoe gaan het daar met jou?
1: Jy en jou span, daar by die soepdrijf is almal gegroet. Dan wil ek ook al die maatjes groet van A tot Z. Sabas, ek wil weer eens vir jy en jou span van gister baie dankie sê. Ek het dit geniet daaronder by die Pirewiet speelgroep, daar by die kres. Ek het dit geniet daar by die soepdrijf. Hulle doen uitstekend, Sabas.
0: Dankie man.
1: Jy moet ook een mooie dag hee daar waar jy en jou span bezig is en het kom nou met baie liefde van Katrina uit die heerlijke zonskijn vol moet mooi daar.
0: Ja nee, beslis, ons het ons geniet daar, nou weet ons ook hoe prachtig vol moet is, nee. Ons het nou, hoe kan ek sê, amper soos een toer gevat, daar deur die plekje. Ek het so gelekker gereem te kyk na alles wat rondom jou aangaan, dat ek skoon voorbij die afdraai rei, nee. Het gebeur met die mens as jy te veel rondkyk, nee. Nou, goeiedag, welkom.
2: Goeiemiddag, Sebastian, hoop dit gaan goed met julle op Eden FM, dit gaat wonderlik hier by ons by die werswinkel, ons geniet jou muziek, ons geniet jou program, en ek wil net vir allemaal een baie goeie fantasmagorische dag toe wees by die werswinkel. Dit kom vir paaste hier by die werswinkel, mooi bly.
0: Baie dankie paaste man, waardeer jou broeder, en sterkte daar vir Fanny in die span, he. Ons het lang laas jou Fanny gesien, jong. Op Fanny het nog niks gehoor van jou nie, broeder. Weet nie of hulle jou nog aan die gang hou daar nie, maar ek weet wat, hoeveel Fanny sy harkie klop, jong. Kijk, daar is nou een man wat sy muziek ken, jong. Kijk, en as een man sy muziek ken, dan weet ek mis nou daai ouwe. En Fanny is een van die manne wat natuurlijk hier die liefdeslijn het werk, jong. Fanny is een man wat, hy is eindelijk een romanticus. Fanny is een man wat hou van die liefdesliedere, jong. En Fanny blues net met een vrou, jong. Ek dink, moet hy vrou sy naam noem. Fanny dans net met Landy, jong. Ek weet nou nie, hoekom nie, ons gaan nie daar in dewel nie, maar ons moet sê, Fanny kan om trendstijfa sê, ek het gesien een video, waar Fanny dans, nie, Fanny dans met Landy, hou Landy so stijfa, dat Landy sê, oeh, Fanny, ek kan een vrou mens vas op. Nou Fanny, sterkte daar, jou maat, is lekker om aan jou te hoor, ek wacht vir die boodskapie, dan is daar ons een lied, wat Fanny hulle om trend aan die gang het, jong. Nou, ek weet nie of die luisteraars die lied vertrouwd is met die lied nie, maar dis een van die liedere wat ook die manne lekker in die gang kry en so meer. Ek weet nou nie hoeveel waarheid is daar in die met die lied. Dis een van die liedere wat die manne in die gang kry, jong. Kom ons luister gauw of dit die eniekie is. Nou ja, Fanny, ek wil kyk of dit gaan werk vir jou, broeder. Nou maar natuurlijk hier in die atelier is 060-505-2693. Laat weet vir my, ek het een man gekry wat hier voorbij loop, hy sê vir my, asjeblief toch man, ek wil net my familie groet, die volk, daar in die prachtige Zoan, sê van broeder, ons gaat nou so maak, hou vast, meneer, Patie kyk rond met die geel t-shirt, ek sien met jou broeder, ek wil lach hy vrou met haar pink Alice Ben, jong. Sy lach, ek sien waar, jong. Hartelijk goeiemiddag aan julle.

0: All right, it will all come through. We're getting ourselves ready, you know, for, yes, your news headlines coming up. Your news headlines coming up in a bit. So, yes, welcome back. Sign up for your community or school group to Cubs Club Group by 31st of July and stand a chance to win a pizza party with Kai. So visit the Garden Route Mall between 23 and 25 July to find out more, or email learning@capenature.co.za. Cape Nature, conserve, explore and experience. Well, that is what it's all about, you know, Cape Nature. Early on, we had an interview with Cape Nature, and a big thank you to BK right there. So BK had a brilliant interview with Cape Nature, and we had a nice chat with them as well. So yes, it's all happening right here on your Voice in Paradise. Your news headlines are coming up in a bit. So yes, we're going to be joined by the news team at the top of the hour with the full bulletin at 2 o'clock, and then on on the stroke of 13:30, we're going to be joined by the news team as well, giving us an overview as to what you can expect in the news at about 1:30. So yeah, it's going to be news headlines at 1. Eden FM, hello. Hello.
1: Sebastian, hello, Fanny and Landy. So.
0: Yes, Fanny.
1: Hoe gaan het met julle?
0: Uitstekend, broeder.
1: Ek hoop jy is right. Speelpoos, iets van Judy Bouts. I can't be with you tonight, asseblief. Dat het goed gaan met jou bij.
0: Nee, broer. Ja, nee, wat Fanny, ek maak vir jou so. Ek maak vir jou so, groot vriend. Eden FM, hello.
2: Hi, goeiemiddag, Sebastian.
0: Hallo.
2: Kan nu jou dag verder. Kom al die wij van huis na af. Jy weet nog aan wie dit afkom, ne?
0: Ja, nee, my groot vriend daar, jong. Die burgemeester hier van Nysna, jong. Dierbare, is lekker om die stem van jou te hoor, jong. Iemand sê, vir my middag sê, is een bas. Wil vir ons Hemelse Vader, dank sê vir nog een jaar wat hy by my lewe gevoeg het, ne? Ek is so, so dankbaar, Sebastien. Jennifer Davids, hier al die pad van die prachtige Koonwil. Baie dankie daar, Jen. Is lekker om van jou te hoor. Dan sien ek ook rondlopers dat hulle gezichte hier kom wees nou. Ja, goeiedag aan jou ook, man. Rondlopers.
3: Sebastian, goeiemiddag. Ramona ingesluit, die Alipat het Nysna. Het goed om jou opgewonde stem te hoor, Boeta. Jene, jy is nou aan, Lady Smit. Haar bly een goeie vriendin van my. Landa April. Jy moet kyk haar rond. Okay. Jy is sien, sê vir ek en haar sister sit lekker en koffie drink. En sy moet haar dag geniet. En ons is baie lief haar. Met liefde van Ramona. Bye-bye, Bastian.
0: Ja, nee, Ramona, ek gaan gauw hoor by die rondlopers. Blanche, het jy iemand gesien met haar naam? Blanche, nee, wat sê het onder een boom gaan lewe, want so warm is het hier in Lady Smit. Amper
4: voor oogend verkleid.
0: Nee, man, Blanche.
4: Spring
0: ons dus. Ai, vader. Nee, ek hoor nou snaakse goed nou, hier so, man. Ek dink ek gaan dit op die lucht noem, nie. Maar Blanche, even my, sê het onder een boom gaan lewe. Sê en Masara, was dit raak nou te warm nou hier in Lady Smit, jong.
5: Janja, hartelijke middag aan jou, Sebas, alle Iran vrienden, familie. Janja, te woek so oor as beide radio, maar jy is maar nie druk aan die gang soos altijd, maar ja, allemaal moet veilig wees, en is mis nou natuurlijk weer vanavond die aand, Sebas. Vanavond die aand.
0: Wat
5: is aand, broeder?
0: Wat is aand, is
5: ons geen laat werk krijg vanavond, die, ons moet bij mami uitkom.
0: Well,
5: mooi
0: okay.
5: Dag, Sebas. Veilig is daar buitenkans te mieren.
0: Oh, jy sê, dit is mommy's night vanavond. Nou vraag die jonge AJ vir my, NJ, hy sê vir my, Sebas, wat is mommy's night? Ek sal vertel na die nieuwsbrief.

Ja, dat is Kees in the Sunshine Band, wat I bet you didn't know that, Escape Nature, wat die komt zo. Dat is onze rol op je afdoen drive. Die plannen gaan aan. The time is exactly 5 o'clock. Here's my colleague Sinazo Gua with your news, weather and financial indicators in Isikosa. Good afternoon, Buta G, ik is nou bij jou, maar ze kan niet naar die nieuws.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Thank you very much, Nazugulwa, for the headlines. No, that was the main. That was the main at 5. The headlines was at 4:30 p.m. So, Nazugulwa, you must have a lekker evening and take good care. Straight after the ad break, I will do the following. Ik ga een waslapje land toe. Ik zie daar wat Grenwell. Ik kijk voor mij. Ik kijk voor hem. Ons kijk voor elkaar. Er is nog een paar mensen wat mij loer dan waslapje land. Ik is nou daar. En dan wipe ons met een stukje muziek. En net na dit, breng ik voor jou woensdag winken met een ander type van aanslag. Want die ontstaan daarvan, die activering van vanmiddagse woensdag winken, na aanleiding van een persoonlijke ervaring, maar meer daarover, zo een klein beetje later. Zo blij ingehaakt en ingeschakeld.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mensen vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers ontskep.
3: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Edenbets, quality made affordable.
5: Looking for something exciting this Thursday? Join Eden FM as we broadcast live from the Garden Route Mall on Thursday, 23rd July from 9 a.m. until 12 p.m. Come and meet your favorite presenters, Monet Peterson and Lynn Clutty. Enjoy live interviews, great music, competitions and all the excitement as it happens. Bring your family, say hello to the Eden FM team and experience the energy of your voice in paradise. The live broadcast is proudly brought to you by Cape Nature. Thursday, 23rd July, 9 a.m. to 12 noon from the Garden Route Mall. Don't miss it!
1: Does it know, Eden FM, does die tijd.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Was Lapeland beloof, hier is hy, die hops. Dis die afbriete oor 5, hartelijk goeiemiddag. Boeta G, hy teken vandag die register, hartelijk goeiemiddag, my broer.
6: Yes, Paula. En onze prachtige luisteraars, hoe gaat het goed met jou, maat?
1: Jy klink beter.
6: Kon nie gister praat, man.
1: Hey.
6: Ik was hier ingeschakel. Familie, en was een beetje close my mond gehad en goeders. Ja, my schoonpa, Giorgio, Anas Aris, a.k.a. Georgie, a.k.a. Uncle G, a.k.a. Tiger. Ik heb gister zo voortgehaald van my schoonpa die leven verlaat, my mater, man. Ik wil net vragen dat die jou maaikies van die Afternoon Drive ons moet opdra in gebed in die moeilijke tijd van my skoonma Georgina, Aris, Cheryl Jansen, my vrou, Vernon, Aris, Jalt en Aris en hulle gades, die Heer, ons het dit self versterk my maat. Ek wil net vandag die gister teken om te wees, ek is nou by Seninge, ek is uitmaat.
1: Grenwell, ek is so jammer om dit te hoor. Ai my boeta, al wat ons vir mekaar kan gee is, ja, ons kan net sê dat die Heere met ons is in hierdie tye, want ek kan getuig persoonlik daarvan, die afgelope tyd was ons ook hard geslaan deur die dood en ons kan maar net aan die Heere vashou. So ons betuig ons 'n meegevoel en ons glo dat die Heere vir julle deur hierdie tyd van pyn sal dra, soos hy altyd doen. So jammer om te hoor, my boeta. Tannie Elise, hartlik goeiemiddag.
7: Goeiemiddag, Paula Hoops, goeiemiddag. Ek hoop allemaal het soep vir een baie goeie geseende dag gehad, want myne was geseend, en een geseende nacht vir allemaal, en veilig wees, die wat op pad is, ergens in of huis toe, julle moet veilig ry, ne? En Elise Kamfer van Oudtshoorn sê so.
1: Baie dankie, Tannie Elise, hartlik goeiemiddag.
8: Dag, die Paula Hoops, gedoet.
1: En die Middels?
8: Ek wil net baie geluk sê vir Jolien Gysman van Kalisdorp, wat die dag vir jou. Baie geluk op jou verjaardag, Jolien. En ek glo jy jou dag al lekker geniet vir dag. En jou collega's by ambulansdienste, jou sika lekker bederf. Geniet jou dag, Jolien, en dat komt liefde van jou antie van jou bedag, antie ma.
1: Njarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr heerlijke mense daar van Calasdorp. Jolien, mag daar nog vele mooie jare wees vir jou. Dankie Antima dat jy dit gedeel het saam met ons. Het een prachtige Mosselbaai, hier is meneer en mevrouw Cameron.
9: Hartelijke goeiemiddag meneer Amas, wauw, so prachtige, prachtige achtermiddag hier in Mosselbaai, ja, aan ons hier in FM Haakjes, is hartelijke groet, ja, aan ons senior burgers, ja, sterk op pad, huis toe na lang dag, ja, maar dis lekker, is het lekker, is nie, al die ding in die lucht, en die Lena kom in, en die Monza moet een prachtige geseende dag het aan die kant van Nysna, baie liefde en sien, van die Cameron echtpaar, die echt die prachtige Mosselbaai choppa, lekker man.
1: Daar is die Cameron echtpaar, hulle is een tag team. Goeiemiddag Paula, my brother, hier is ikke, Vloei, ingeskakel, lekker Vloei, lekker Jay. Middag Paula Hops, ek is ingeskakel en ingehaak luister lekker uit een koue witsand. Koue witsand. Maak maar warm waar het koud is. Geseende aand aan allemaal, dit kom van Maureen aan die pad af vanaf Gaza. Ja, kom ons kyk, wie is binnenkant foon, telefoonlijn. Iedereen even maatlik, goeiemiddag. Oké, daar verloor ons daar eniekie, jammer. Ons breek vir muziek en dan bring ek vir jou die beloofde woensdag wenke hier op jou nummer 1 draadloos, maar daar lees jy nou, hy lees nou weer, hy lees nou weer. Hallo, hartelijk goeiemiddag.
10: Hartelijk goeiemiddag. Ek is ingeskakel onder
1: een lap. Lekker.
10: Ek groet nie daarvoor in Rieke Seisman, hulle moet dat gesteene aan, en hulle moet dat gesteene aan doen, en ek wil hier, en jy neem dat jy onder een lap.
1: Dankie, bye bye, you name bye. Mooi blij.

Ek weet nie, maar dit kom by Mark en Bolte naas, maar net ander type van liefde. Van Mr. MB. Hier is Michael Bolton, with Soul Provider. Good evening, I should say. Eden FM.

0: Dus jouw stem in het paradijs is hier in de FM, wonderlijke klanken waarnaar je geluisterd hebt. Dit was niemand anders niet als Jennifer Lopez op hier in de FM. En wat je terug in die tijd getiteld Promise Me You'll Try. Ons hart voor Brian Adams, Have You Ever Loved A Woman? Dionne Warwick's Friends Can Be Lovers. En dan jouw verder gevat met The Flames en For Your Precious Love. Eric Clapton, So You Look Wonderful Tonight. Sir Elton John, So Can You Feel The Love Tonight? Onder andere was vanaf die Spierlijst hier op Eden FM. So Late Night Drive, ek is Jason Stanley. Wat een plezier om samen met te kan keer. Die tijd aangeschreven, nou so bijkans 20 minuten voor de uur van 11 uur. Nou, net na 11 keek ik naar jouw WhatsApp-lijn. Boodschappen 060 505 2693. Dat is ons WhatsApp nummer 060 505 2693. Maak zeker je stuurt jouw boodschap. En indien je een lied of een song wil request of aanvragen, alsjeblieft kom ons hou bij die aard van ons programma wat ons heet Late Night Drive met love songs en slow jams om jou aan rustig mee af te sluit. En kom ons deel ook so ons muziekklanke saam met mekaar. Ek gee weer al die WhatsApp nummer vir idee 060 505 2693.
1: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor.

Dus jou stil in een paar dagen is hier in FM. En zo de groetjes van mijn kant van woord. Maar wij danken voor iedereen wat samen gekeerd. Prachtige aan verder. Lekker rust, lekker slaap. Voor die wat werk, naskof, blikken in schakel. Op jouw stem in een paar dagen hier in FM. Ons keer samen jouw maakmuziek. Vanaf nu tot met 5 uur morgenochtend. En dan kan je aansluiten bij ons Carpe Diem span. Hier op Iren FM, jouw stem in die paradijs. Een lekker aan voor je verder. Bye bye.